0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios

0: In de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd.

0: waar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: goed.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Hoofdvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda heb je 10 minuten vertraging tussen Knoop het Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenarendskelk.

0: met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file door een auto met pech, een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Een file op de N206 Zoetermeer-Heemstede, een kwartier vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, 12 kilometer file tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door de werkzaamheden op de A44 is de vertraging nu een half uur in de file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door een ongeluk een half uur vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug. Er zijn twee rijstroken dicht bij Nieuwebrug. Een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht, 6 kilometer. Het komt door dat ongeluk op de A12. Op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Stompwijk en de A4 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief, van 29 juni tot 3 juli.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging opnieuw op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht, een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. 2 rijstroken zijn afgesloten op de N11 Leiden-Bodegraven. Daarom 3 kilometer stilstaand verkeer bij de aansluiting met de A12. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede staat een file van 2 kilometer bij de A4. Op de N208 2 kilometer file bij de aansluiting met de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
17: Oh.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 22:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 22:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog steeds dicht en daardoor loopt het vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat het daarom stil tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Oranje geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Het staat helemaal stil op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is de weg weer vrij bij Nieuwebrug. Tussen Bleiswijk en Reewijk 7 kilometer file en meer dan een half uur vertraging nog steeds. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Gouwen 9 kilometer file door het ongeluk op de A12. En op de N11 Leiden-Bodegraven staat 3 kilometer file door hetzelfde ongeluk op de A12. En 206 Zoetermeer-Heemstede een half uur vertraging bij de aansluiting met de A4. En 20 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de aansluiting met de A44. En 209 Rotterdam-Hazerswoude staat een half uur vertraging voor 6 kilometer file tussen Zoetermeer-Oost in Hazerswoude-Doop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

0: regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 veel vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging bij Schiedam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Oranje geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 heb je 3 kwartier vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Gouwen. 3 kilometer file betekent een kwartier extra reistijd. N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom. 1 kwartier vertraging bij Leimuiden. En 1 kwartier op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Ook

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: regioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Wijpoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 22:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 22:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is een half uur door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A4 Den Haag-Amsterdam door de werkzaamheden op de A44 tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein-Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2:00.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van 400.000 euro en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de hart van de ANWB. Viel op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 3 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht door de ongeluk en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Er rijden door een stroomstoring waarschijnlijk nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: regioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht 5 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: She's crazy like a fool.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein-Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet. 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten door een ongeluk. Er rijden door een stroomstoring nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Vielen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 7 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is wat vertraging in onze regio. 10 minuten extra bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 6 kilometer file. Vanaf Den Hoorn doe je er 20 minuten langer over. En een half uur vertraging op de N209 Rotterdam-Hazelswoude bij Benthuizen. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Zwem Vierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in onze regio al. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel een spoedreparatie. 1 tunnelbuis is dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.
2: WR6. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een 30 minuten vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20. Maar dan vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswaard. Rotterdam bij Hoefweg Zuid. 4 kilometer file tot aan Bergsenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een vroeg begin van de avondspits. Er staat al ruim 300 kilometer file in het land. 120 daarvan in onze regio. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij knooppunt Burgerveen. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is bij de Benelux-tunnel 1 tunnelbuis dicht voor spoedreparatie. De vertraging is een half uur. Kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Voor Terbrechtseplein op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat 4 kilometer file met nog eens een kwartier vertraging. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 20 minuten oponthoud bij knooppunt Terbrechtseplein. En het rijdt ook al langzaam op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn bij Leimuiden een kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 22:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 22:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file staat er in onze regio. Zo heb je een uur vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij de Benelux-tunnel is nog steeds één tunnelbuis dicht. 26 kilometer file rijden vanaf knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Pak de A13 als je richting Rotterdam moet. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Temmeresseplein een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Half uur tijdsverlies tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File staat tussen Oegstgeest en Wassenaar en is 5 kilometer. En 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hullegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke spits in onze regio. 180 kilometer file bij elkaar op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 15 kilometer file met 40 minuten vertraging. De spoedreparatie in de Benelux-tunnel is afgerond. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag. Half uur vertraging tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer file. A20, Hoek van Holland-Gouda, voor het knooppunt Ketelplein, 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging door de eerdere spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, een half uur vertraging voor het Terbrechtseplein. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen Oesgeest en Wassenaar. En een uur vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Bij Bersenhoek 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: regioagenda.
1: Zwemvierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders.

komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin de Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 10:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 10:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in onze regio, 175 kilometer file nog bij elkaar. Uurvertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, 19 kilometer file. Allemaal de naweeën van de spoedreparatie in de Benelux-tunnel eerder vanmiddag. Na 13 Rotterdam-Den Haag is dicht in beide richtingen bij Delft. Dat is voor politie en politieactie. Omrijden kan via de A4. Dan naar de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Een kwartier vertraging. Kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij het Terbrechtseplein. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file. Treidt al langzaam vanaf knooppunt Gouwen. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Leiden 20 minuten vertraging. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 6 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: BR6. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen, Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 170 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein altijd nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. De kop van 16 kilometer file vanaf Houten-Oost rijdt het daar langzaam. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht voor een politieactie. Omrijden kan via de A4. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam ook een afgesloten linkerrijstrook bij Delft-Noord door diezelfde politieactie. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Half uur tijdsverlies op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En op de N209 Hazeswoude-Rotterdam bij Beersenhoek 3 kilometer file en ook daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Hey, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de Vuut. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50... inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In een hooiberg aan de Warmoeskade in Reeuwijk is zaterdagavond rond 22:30 brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen schuur en een woonhuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 22:45 had de brandweer het vuur nagenoeg volledig onder controle. Daarna werden nog nakontroles uitgevoerd op de vliering en het dak van de naastgelegen schuur. Ook werd onder het ingestorte dak van de hooiberg gecontroleerd op eventuele achtergebleven brandhaarden. De hooiberg liep door de brand aanzienlijke schade op. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht, maar een blikseminslag wordt als meest waarschijnlijke oorzaak beschouwd. Nico de Heij heeft afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk werd hij door burgemeester Michiel Graus benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is een erkenning voor zijn jarenlange inzet als raadslid. De Heij was van 2002 tot 2010 actief voor het CDA in de gemeenteraad van Reeuwijk. Na de gemeentelijke herindeling zette hij zijn politieke werkzaamheden vanaf 2011 voort in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als fractievoorzitter nam hij deel aan vrijwel alle commissies, waardoor hij een brede kennis ontwikkelde van de verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente. Collega-raadsleden omschrijven hem als streng en soms kortaf, maar bovenal als een rechtvaardig bestuurder die zich jarenlang met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de lokale politiek.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter, maar er staan nog bijna 100 kilometer in onze regio. Dan heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Vanwege een politieactie. Vertraging is een half uur. Omrijden kan via de A4. De andere kant op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is ook de linkerrijstrook dicht bij Delft. 10 minuten vertraging daar. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier op onthoud. Half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog 10 minuten tijdverlies op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: goed. De regioagenda.
1: BR6. Zwemvierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli, om 3 uur, verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gimbalduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het toch de goede kant op met onze avondspits. 70 kilometer file nog in de regio. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam verderop bij knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file met nog 3 kwartier oponthoud. Kwartiertje vertraging nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En een kwartier vertraging ook de andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat 10 kilometer file voor knooppunt Terbrechtseplein. N209 Hazes. Zwouden Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Een hele goede maandagavond. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Tussen 7 en 8 heet ik u natuurlijk van harte welkom. En zeg ik tegen u, uit volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, het is weer een tropische maandagavond. Het is 29 juni. En het zijn echt heerlijke temperaturen. Ja, afgelopen weekend was misschien een beetje te heet. Nu gaat het wel weer iets beter. Maar goed, het blijft nog steeds tropisch. Ja, wat hebben we vandaag? We hebben natuurlijk van het soort die je niet zo vaak hoort. We behandelen de week 26. Oftewel de week van 29 juni 1986. En we hebben natuurlijk altijd weer een linkplaat. En daar starten we altijd het uur mee. Nou ja, ik gaf hem al een klein beetje weg. Maar misschien dat je dat na het tweede nummer al überhaupt had gehoord. Dus laten we die dan meteen maar inzetten.

op zich was natuurlijk de link niet zo moeilijk. Het had een beetje met het weer te maken. Tropische temperaturen. En het, ja, de link is dan ook tropen. Later toevallig vandaag ook nog eens de internationale dag van de tropen zijn. En die vindt jaarlijks plaats altijd op 29 juni. En die is door de Verenigde Naties in het leven geroepen. En dat viert enorme biodiversiteit en culturele rijkdom van de tropen. En dat vraagt ook direct aandacht voor specifieke ecologische en economische uitdagingen in die regio. Dus ja, tropen, dat was natuurlijk dan de link. En wat hadden we dan als muziek? Poco Loco Gang als laatste met Tropical Paradise uit 99. Uit 83 kwam Wham Club Tropicana. En we begonnen het uur met Gerard Joling natuurlijk. Ticket to the Tropics. En ja, dat was zijn enige nummer. Of nee, niet zijn enige, maar wel zijn eerste nummer 1 top 40. Of een notering in de top 40. Ja, en we zouden dan deze week gaan behandelen de top 40 van 1986. En wat hebben we daarin? Daarin hebben we 11 zakkers, 16 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers, 3 superstippen en 11 stippen. En dan pakken we eventjes het lijstje erbij. Want wie waren dan bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? Irresistible van Stephanie. Dat is ook Ouragan. Die is natuurlijk in Frans. Die kwam nieuw binnen op 39. En op 38 1000 Mal Du van München naar Vrijheid. Die kwam binnen op 38. Op 35 nieuw binnen kwam Say It Say van E.G. Daily. En Friends Will Be Friends kwam nieuw binnen op 33 van Queen. Op 32 kwam nieuw binnen Madonna met Papa Don't Preach. En de hoogste nieuwe binnenkomer met een

tip was Holly Rock van Sheila E. Die kwam nieuw binnen op 29. De superstippen pakken we er dan nog eventjes bij. Van 35 naar 25. Venus van Bananarama. Uiteraard ook het origineel van Shocking Blue. Maar dit in dus in de versie van Bananarama. The Edge of Heaven van Wham was de hoogste stijger. Van 26 naar 11. Maar ja, we hebben net Wham al gedraaid. Dus we gaan iets anders kiezen. Namelijk Lessons in Love van Level 42. Want dat was de derde superstip. Die ging van 16 naar nummer 6. Dan pakken we nog eventjes de top 5 bij. Nummer 6 hebben we net gehad. I Thought You Were On My Side van 6 naar 5 van Cock Robin. J'aime, j'aime la vie. Sandra Kim bleef stabiel op 4. Wonderful World van Sam Cooke. Naar aanleiding natuurlijk van de Levi's reclame van destijds. Die zakte van 2 naar 3. En dat betekende dus een nieuwe nummer 2. En van 3 naar 2 steeg Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own. En op nummer 1, en daar stond ze wel een tijdje, namelijk 3 weken, Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately? Maar we beginnen het viertal met Papa Don't Preach van Madonna. Kwam dus binnen op 32. Zou uiteindelijk op de nummer 2 komen. En 13 weken top 40.

De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week is Sheila E. met Hollyrock. Ja, en dat is natuurlijk een protégé van Prince. En als je goed luistert, dan hoor je hem ook nog wel in het koortje meezingen.

Delay dus. Met Holly Rock, de hoogste nieuwe binnenkomer. Zou uiteindelijk nog doorstijgen naar de 8e plaats. In totaal 9 weken top 40. En echt een Prince soundje van toen.

volgende is dan Level 42 met Lessons in Love. Dat was een van de superstippen. Die steeg dus van 16 naar nummer 6. Zou uiteindelijk nog de nummer 2 positie halen. In totaal 15 weken top 40.

0: Ja, en dat betekende dus een nummer 1 plak voor het zusje van...
1: Nummer 1.
0: Janet Jackson met What Have I Done? What Have You Done For Me Lately?

De nummer 1 in 1986. Janet Jackson. What Have You Done For Me Lately? En er is later nog een liedje opgemaakt. Of tenminste een antwoord opgekomen door King MC. What Have You Done For Me Lately? Dus ja, dat was nog een soort parodietje hier weer op. Ja, ze stond dus 3 weken in de top 4, 3 weken op de nummer 1. Zou uiteindelijk ingehaald worden nog weer door The Edge of Heaven van Wham. Wat nu eigenlijk wel de hoogste stijger was van deze week. Maar ja, toch een andere keuze gemaakt. We gaan meteen maar weer kijken waarop we volgende week onze keuzes baseren. Dus we gaan een slinger geven aan het rad.

We gaan iets verder. We gaan naar het jaar 1970. Dus we pakken dan de draad op bij 6 juli 1970.

Hugo en Salto met Bam Bam Jamaican. Ja, dan zijn we alweer toe aan het van het soort die je niet zo vaak hoort. Ja, en ik heb toch een beetje geprobeerd om een beetje verkoeling te zoeken. Dus ja, dan ga je zoeken wat voor nummers hebben er dan. Bijvoorbeeld koel of koud of... maar ja, geen winterse liedjes. Uiteindelijk kwam ik bij Cooler Than Me. Niet zozeer dat ik nou cooler ben dan de rest. Zeker weten niet. Maar het is wel een nummer die je niet zo vaak meer hoort. Het is een single van Mike Posner uit 2010. En samen met zijn vriend Big Sean maakte Mike Posner in 2008 zijn eerste stappen op het muzikale pad. Met hem maakte hij zijn eerste mixtapes, waaraan hij ook de interesse van de industrie wist te wekken. In augustus 2010 verscheen dan zijn debuutalbum 31 Minutes to Take Off. En Cooler Than Me was zijn eerste hit in de top 40. Het stond wel 10 weken genoteerd in de top 40, maar kwam niet verder als de 23e plaats. Een latere single die hij uitbracht was I Took a Pill in Ibiza. En die werd natuurlijk opgenomen, of ook nog geremixed door de Noorse duo Siep. En die track die leverde hem in 2016 een nummer 1 hit op. En daarna hebben we hem eigenlijk niet meer zoveel gehoord. Maar goed, van het soort die je niet zo vaak hoort, Mike Posner. Fact.

Ja, en dan zijn we alweer toe aan de agenda. Wat is er allemaal op muzikaal vlak te doen in de regio komende week? Door de week is er niet zoveel. Ja, we hebben vanavond, of vannacht natuurlijk, Nederlands elftal. Maar ik heb niet kunnen vinden of er nog bedrijvigheden zijn die dat uitzenden. Dus nou, dat zal je misschien vannacht zelf moeten doen. Maar ja, op muzikaal vlak is er nog wel wat te doen. Vrijdag pas weer. Dan hebben we bijvoorbeeld het Goudsgelukweekend. De start ervan. En de vrijdag staat in het teken van Oranje Geluk. Dat is de Hollandse zomeravond. En daar treden onder andere op Wolter Kroes, Amar, Kimberly Fransens, Chris Brouwers, DJ Jordi en helemaal top. Verder rest hebben we op de vrijdag ook nog in Gouda Studio Gons, Unperson en Midnight. Midnight Lately. En in So What Silent Disco. In Alphen heb je de Dutch Summer Vibes Open Air. En dat is in de Bijlen. Met onder andere Gerard Joling en André Hazes Junior. Op de zaterdag ook weer natuurlijk in het kader van Gouds Geluk. Bij Gouds Afval is dat trouwens. De zaterdag heb je de Undercover Festival. En daarbij heb je bijvoorbeeld undercover sessies van The Police, Amy Winehouse, Status Quo, Fleetwood Mac, Golden Earring, André Hazes, Donna Summer, Adele en Metallica. Verder rest ook nog in Gouda. In So What heb je This Is So What. In Alphen, bij de Zegerplas, heb je Sama Sama Maluku Festival. En daar treden ook bijvoorbeeld bekende mensen op. Treintje Oosterhuis, Danjiel, Ronnie Flex. En Masada. In het Archeon, daar treedt op bij het Midsummer Fair de band Scrum. En in Bodegraven, in de zon, heb je karaoke met de virtuose matrozen. En in de Willy Brodderskerk in Bodegraven heb je de ABBA Candlelight Experience. Dan gaan we nog naar de zondag. In de Brug. Zondag het Indisch Zomerfestival, of Zomerfeest, met live muziek van Relight en Xanoer. In Alphen heb je ook weer een festival en dat is bij Wet n Wild, het Beach Festival. Met onder ook weer andere weer, Ronnie Flex, Jonna Fraser, Benny Rodriguez, Rook en nog vele anderen. En in Gouda hebben we dan toch nog de derde dag van het Goudsgeluk Festival. En daar hebben we bijvoorbeeld ook nog weer een silent disco. Maar ook nog food trucks. En natuurlijk lekker borrelen. Voor muziek kan je ook nog weer in Gouden zijn op de Houtmansplantsoen. En daar treedt op de Louis Swing Orchestra. Nou, dat is allemaal te doen op muzikaal gebied in de regio.

De code rood van de Basement Jacks. Ja, we hadden natuurlijk dit weekend genoeg code roods. Was het niet om het noodweer van met hagel en onweersbuien. Dan was het wel weer de code rood vanwege de veel te warme temperaturen. Dus ja, nou ja, ik dacht zo, misschien laten we daar dan ook maar een muzikaal iets nog bij zoeken. En dat was dus de Basement Jacks. Ja, mijn uur zit er alweer bijna op. Vanavond wordt er natuurlijk nog genoeg gevoetbald. Op dit moment is Brazilië en Japan bezig. Op zich wel een verrassende tussenstand. Ik zeg, ik voorspel verder niks. Maar goed. En we vannacht natuurlijk nog het Nederlands elftal tegen Marokko. Dus in ieder geval, ga zo meteen lekker slapen. Zet je wekker voor vannacht. En anders moet je het maar zien. Dit is de laatste van het uur. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zometeen na het journaal van 8 uur. Gast uit de streek. En u hoort mij weer volgende week.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
13: hi, goedemorgen.
12: Welkom.
13: Dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe. Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
12: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
12: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
12: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
12: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
12: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
12: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
12: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
12: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
13: Een thuis geworden, ja.
12: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
13: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
12: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
12: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
12: Ja. Nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
12: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
12: Dus je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
12: En hobby's?
13: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
12: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
12: voren,
13: de degen,
12: of de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
12: Oh,
13: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
12: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
12: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de

0: mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want ja, ik ben 24, maar... je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat...
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik superleuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu of niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb, we hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt... Dat je er 0 zou halen.
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor, om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En ik ben heel even...
1: Nee, maakt niet uit.
0: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor... de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, en dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed. Dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met... kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in

0: Want puberteit, is het vooral puberteit? Of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel, wat jij... Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse...
2: Pubers.
0: Pubers.
2: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
2: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
2: Stil.
0: Stil?
2: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
2: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
2: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
2: Ja.
0: En wil je daar iets over?
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
2: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we twee coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
2: shit,
0: niet zijn.
2: Shit, nee.
0: Echt?
2: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
2: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
2: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
2: nee,
0: denk ik dan.
2: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
2: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
2: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
2: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
2: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
2: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf... worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
2: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
2: Nee. Maar uiteindelijk word je er een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
2: Ja.
0: En dat denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
2: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van je 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
2: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
2: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
2: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
2: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
2: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
2: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
2: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
2: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan dat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, nee, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
2: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
2: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook, die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
2: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen
2: nee,
0: met...
2: Ja,
0: de...
2: ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
2: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Acid Rain?
2: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skaaien. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skaaien,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skaaien. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja. Doe ik wel mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen, weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer zorgt er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
1: Ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry,
1: het Huis van de Stad.
0: Nee,
1: het Huis van de Stad.
0: Het
1: nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen en redden.
0: Een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoetten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Oké. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja,
1: het
0: maar wacht zit af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: dat zou ik wel heel leuk
0: vinden. Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Das liegt vermutlich im Umfeld, das heißt in einem Sorgerechtsstreit oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Hallo, met Kees.
2: Truus hier, hoe gaat het?
1: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
2: Wel eens al een hulphond gedacht?
3: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.